zwakke mama, ik een zwakke zin. Dus hij was platten en hasselin. Zeg maar, houden zijn handen niks vast. Maar leerde hij vechten al als een kind. Voelde zich ver van een zwakkeling. Omdat hij verstopt wat zijn zwakte is. Stilte was immers gemakkelijk.

Net als mijn pap hield ik alles in. De tweede keer dat iemand kneep in mijn ziel, kreeg ik pas tasten in. Tegen verwachting in. Heling was niet voor ons, was wat ik had geleerd. Gun het jezelf als je zoekt naar vergiffenis.